0: community, where ideas come alive.
1: This news bulletin is brought to you by Time to Travel.
2: In die hoofdtrekke DR Weskaap het gratis veiligheidstoetse aan leerders vir voorvoertuie en polisie waarsku teen die koop van medisyne by straatverkopers.
0: VOC News, your news, your voice.
2: Dit is 3 uur, assalamu alaikum, goeiemiddag, ek is Rashida Davids. Die Weskaapse regering bied vandag, van vandag tot woensdag,